0: Ik weet hoe u zich moet voelen.
1: Voel de grond onder je voeten.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
2: Wij zullen je beschermen.
1: Beloofde. Voel even. Iedere dag binnen in de leven. Waar je zit.
3: Als we op voorhand de beelden kunnen zien. Een naakte man die niet agressief maar hebben ze graag.
4: En gaat is er een leidinggever die goed zegt.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
3: Dan krijg je gekregen. Maar moet die man plat spuiten.
4: Er moet niemand wat van.
5: Vous êtes dans l'impasse.